0: vormen de komende maanden een belangrijke voedselbron en schuilplaats voor insecten en vogels. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar in Gemert-Bakel, die wat extra zelfvertrouwen kunnen gebruiken, is een programma ontwikkeld, Move Your Mind. Het biedt kinderen een veilige omgeving om zichzelf te ontwikkelen. Het doel is dat zij zich zowel lichamelijk als mentaal sterker voelen en met meer plezier en zelfvertrouwen in het dagelijks leven staan. Tijdens 8 bijeenkomsten leren zij op een actieve manier meer over zichzelf, leren ze waar hun talenten liggen en hoe ze kunnen omgaan met uitdagingen op school of thuis. De eerste bijeenkomst is op 27 oktober in Sporthal Molenbroek in Gemert. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Daar was een man met zijn scooter ten val gekomen. Hij gaf aan dat hij moest uitwijken en daardoor was gevallen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De scooter is door omstanders naar huis gebracht. Deze week staat in het teken van de Nationale Valpreventieweek. Over valpreventie zijn in Laarbeek onlangs enkele informatiebijeenkomsten gehouden. Daarin werd informatie gegeven over veilig bewegen, risico's in en rondom huis, medicijngebruik, schoeisel en voeding. Door fysiotherapeuten werd er gekeken naar valrisico, lopen en evenwicht. Op dit moment is er nog geen nieuwe bijeenkomst gepland. Maar via vitaallaarbeek.nl kan men zich wel aanmelden voor de interesselijst. Dan ontvangt men automatisch bericht van Vitaal Laarbeek 9 zodra er een nieuwe valpreventiebijeenkomst georganiseerd wordt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR non-stop nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodzhavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Gemert-Bakel zijn maaiers en grazers weer aan de slag op de wadi's, oevers en graslanden in het openbaar groen. Het doel is om de biodiversiteit in de gemeente te behouden en waar mogelijk te verhogen. Door ecologisch te maaien met aangepast klein materieel worden de kwetsbare planten en dieren beschermd die in deze bloemrijke graslanden leven. Tijdens deze najaarsronde worden structureel stukken begroeiing ongemoeid waar nog kruiden bloeien. Deze delen vormen de komende maanden een belangrijke voedselbron en schuilplaats voor insecten en vogels. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar in Gemert-Bakel, die wat extra zelfvertrouwen kunnen gebruiken, is een programma ontwikkeld, Move Your Mind. Het biedt kinderen een veilige omgeving om zichzelf te ontwikkelen. Het doel is dat zij zich zowel lichamelijk als mentaal sterker voelen en met meer plezier en zelfvertrouwen in het dagelijks leven staan. Tijdens 8 bijeenkomsten leren zij op een actieve manier meer over zichzelf. Leren ze waar hun talenten liggen en hoe ze kunnen omgaan met uitdagingen op school of thuis. De eerste bijeenkomst is op 27 oktober in Sporthal Molenbroek in Gemert. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Daar was een man met zijn scooter ten val gekomen. Hij gaf aan dat hij moest uitwijken en daardoor was gevallen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De scooter is door omstanders naar huis gebracht. Deze week staat in het teken van de Nationale Valpreventieweek. Over valpreventie zijn in Laarbeek onlangs enkele informatiebijeenkomsten gehouden. Daarin werd informatie gegeven over veilig bewegen, risico's in en rondom huis, medicijngebruik, schoeisel en voeding. Door fysiotherapeuten werd er gekeken naar valrisico, lopen en evenwicht. Op dit moment is er nog geen nieuwe bijeenkomst gepland. Maar via vitaallaarbeek.nl kan men zich wel aanmelden voor de interesselijst. Dan ontvangt men automatisch bericht van Vitaal Laarbeek 9 zodra er een nieuwe valpreventiebijeenkomst georganiseerd wordt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodzhavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Gemert-Bakel zijn maaiers en grazers weer aan de slag op de wadi's, oevers en graslanden in het openbaar groen. Het doel is om de biodiversiteit in de gemeente te behouden en waar mogelijk te verhogen. Door ecologisch te maaien met aangepast, klein materieel worden de kwetsbare planten en dieren beschermd die in deze bloemrijke graslanden leven. Tijdens deze najaarsronde worden structureel stukken begroeiing ongemoeid waar nog kruiden bloeien. Deze delen vormen de komende maanden een belangrijke voedselbron en schuilplaats voor insecten en vogels. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar in Gemert-Bakel, die wat extra zelfvertrouwen kunnen gebruiken, is een programma ontwikkeld, Move Your Mind. Het biedt kinderen een veilige omgeving om zichzelf te ontwikkelen. Het doel is dat zij zich zowel lichamelijk als mentaal sterker voelen en met meer plezier en zelfvertrouwen in het dagelijks leven staan. Tijdens 8 bijeenkomsten leren zij op een actieve manier meer over zichzelf. Leren ze waar hun talenten liggen en hoe ze kunnen omgaan met uitdagingen op school of thuis. De eerste bijeenkomst is op 27 oktober in sporthal Molenbroek in Gemert. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Daar was een man met zijn scooter ten val gekomen. Hij gaf aan dat hij moest uitwijken en daardoor was gevallen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De scooter is door omstanders naar huis gebracht. Deze week staat in het teken van de Nationale Valpreventieweek. Over valpreventie zijn in Laarbeek onlangs enkele informatiebijeenkomsten gehouden. Daarin werd informatie gegeven over veilig bewegen, risico's in en rondom huis, medicijngebruik, schoeisel en voeding. Door fysiotherapeuten werd er gekeken naar valrisico, lopen en evenwicht. Op dit moment is er nog geen nieuwe bijeenkomst gepland. Maar via vitaallaarbeek.nl kan men zich wel aanmelden voor de interesselijst. Dan ontvangt men automatisch bericht van Vitaal Laarbeek 9 zodra er een nieuwe valpreventiebijeenkomst georganiseerd wordt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Gemert-Bakel zijn maaiers en grazers weer aan de slag op de wadi's, oevers en graslanden in het openbaar groen. Het doel is om de biodiversiteit in de gemeente te behouden en waar mogelijk te verhogen. Door ecologisch te maaien met aangepast klein materieel worden de kwetsbare planten en dieren beschermd die in deze bloemrijke graslanden leven. Tijdens deze najaarsronde worden structureel stukken begroeiing ongemoeid, waar nog kruiden bloeien. Deze delen vormen de komende maanden een belangrijke voedselbron en schuilplaats voor insecten en vogels. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar in Gemert-Bakel, die wat extra zelfvertrouwen kunnen gebruiken, is een programma ontwikkeld, Move Your Mind. Het biedt kinderen een veilige omgeving om zichzelf te ontwikkelen. Het doel is dat zij zich zowel lichamelijk als mentaal sterker voelen en met meer plezier en zelfvertrouwen in het dagelijks leven staan. Tijdens 8 bijeenkomsten leren zij op een actieve manier meer over zichzelf, leren ze waar hun talenten liggen en hoe ze kunnen omgaan met uitdagingen op school of thuis. De eerste bijeenkomst is op 27 oktober in Sporthal Molenbroek in Gemert. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Daar was een man met zijn scooter ten val gekomen. Hij gaf aan dat hij moest uitwijken en daardoor was gevallen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De scooter is door omstanders naar huis gebracht. Deze week staat in het teken van de Nationale Valpreventieweek. Over valpreventie zijn in Laarbeek onlangs enkele informatiebijeenkomsten gehouden. Daarin werd informatie gegeven over veilig bewegen, risico's in en rondom huis, medicijngebruik, schoeisel en voeding. Door fysiotherapeuten werd er gekeken naar valrisico, lopen en evenwicht. Op dit moment is er nog geen nieuwe bijeenkomst gepland. Maar via vitaallaarbeek.nl kan men zich wel aanmelden voor de interesselijst. Dan ontvangt men automatisch bericht van Vitaal Laarbeek 9 zodra er een nieuwe valpreventiebijeenkomst georganiseerd wordt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.
4: I want you to want me.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Vandaag praat de minister van Onderwijs met de vakbonden en ouderorganisaties. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. In de fabriek komen zo'n 500 mensen te werken. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De politie verrichtte invallen in Hagen en Unna na een tip van een inlichtingendienst. Dat meldt de Duitse krant Bild. De 33-jarige Duitser en 2 Syrische mannen van 20 en 24 jaar zouden online hebben gesproken over een mogelijke gewapende aanslag. Het is nog onduidelijk hoe concreet de plannen waren en of er ook wapens zijn gevonden. De brand in een bedrijfsgebouw in Almere is onder controle. De brandweer is nog bezig met nablusswerkzaamheden. De brand werd om 11 uur gisteravond gemeld en al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Om 1 uur vannacht sloegen de vlammen nog uit het pand in het gebouw aan de Bolderweg op het industrieterrein De Vaart. De rook trok niet naar de omliggende woonwijk. Het weer. Hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Gemert-Bakel zijn maaiers en grazers weer aan de slag op de wadi's, oevers en graslanden in het openbaar groen. Het doel is om de biodiversiteit in de gemeente te behouden en waar mogelijk te verhogen. Door ecologisch te maaien met aangepast klein materieel worden de kwetsbare planten en dieren beschermd die in deze bloemrijke graslanden leven. Tijdens deze najaarsronde worden structureel stukken begroeiing ongemoeid waar nog kruiden bloeien. Deze delen vormen de komende maanden een belangrijke voedselbron en schuilplaats voor insecten en vogels. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar in Gemert-Bakel die wat extra zelfvertrouwen kunnen gebruiken, is een programma ontwikkeld, Move Your Mind. Het biedt kinderen een veilige omgeving om zichzelf te ontwikkelen. Het doel is dat zij zich zowel lichamelijk als mentaal sterker voelen en met meer plezier en zelfvertrouwen in het dagelijks leven staan. Tijdens 8 bijeenkomsten leren zij op een actieve manier meer over zichzelf. Leren ze waar hun talenten liggen en hoe ze kunnen omgaan met uitdagingen op school of thuis. De eerste bijeenkomst is op 27 oktober in Sporthal Molenbroek in Gemert. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Daar was een man met zijn scooter ten val gekomen. Hij gaf aan dat hij moest uitwijken en daardoor was gevallen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De scooter is door omstanders naar huis gebracht. Deze week staat in het teken van de Nationale Valpreventieweek. Over valpreventie zijn in Laarbeek onlangs enkele informatiebijeenkomsten gehouden. Daarin werd informatie gegeven over veilig bewegen, risico's in en rondom huis, medicijngebruik, schoeisel en voeding. Door fysiotherapeuten werd er gekeken naar valrisico, lopen en evenwicht. Op dit moment is er nog geen nieuwe bijeenkomst gepland. Maar via vitaallaarbeek.nl kan men zich wel aanmelden voor de interesselijst. Dan ontvangt men automatisch bericht van Vitaal Laarbeek 9 zodra er een nieuwe valpreventiebijeenkomst georganiseerd wordt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indi zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. Het weer. Hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Gemert-Bakel zijn maaiers en grazers weer aan de slag op de wadi's, oevers en graslanden in het openbaar groen. Het doel is om de biodiversiteit in de gemeente te behouden en waar mogelijk te verhogen. Door ecologisch te maaien met aangepast klein materieel worden de kwetsbare planten en dieren beschermd die in deze bloemrijke graslanden leven. Tijdens deze najaarsronde worden structureel stukken begroeiing ongemoeid waar nog kruiden bloeien. Deze delen vormen de komende maanden een belangrijke voedselbron en schuilplaats voor insecten en vogels. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar in Gemert-Bakel, die wat extra zelfvertrouwen kunnen gebruiken, is een programma ontwikkeld, Move Your Mind. Het biedt kinderen een veilige omgeving om zichzelf te ontwikkelen. Het doel is dat zij zich zowel lichamelijk als mentaal sterker voelen en met meer plezier en zelfvertrouwen in het dagelijks leven staan. Tijdens 8 bijeenkomsten leren zij op een actieve manier meer over zichzelf. Leren ze waar hun talenten liggen en hoe ze kunnen omgaan met uitdagingen op school of thuis. De eerste bijeenkomst is op 27 oktober in Sporthal Molenbroek in Gemert. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Daar was een man met zijn scooter ten val gekomen. Hij gaf aan dat hij moest uitwijken en daardoor was gevallen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De scooter is door omstanders naar huis gebracht. Deze week staat in het teken van de Nationale Valpreventieweek. Over valpreventie zijn in Laarbeek onlangs enkele informatiebijeenkomsten gehouden. Daarin werd informatie gegeven over veilig bewegen, risico's in en rondom huis, medicijngebruik, schoeisel en voeding. Door fysiotherapeuten werd er gekeken naar valrisico, lopen en evenwicht. Op dit moment is er nog geen nieuwe bijeenkomst gepland. Maar via vitaallaarbeek.nl kan men zich wel aanmelden voor de interesselijst. Dan ontvangt men automatisch bericht van Vitaal Laarbeek 9 zodra er een nieuwe valpreventiebijeenkomst georganiseerd wordt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
4: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt! Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.

Overway met de Culture Club. Vrijdagochtend 2 oktober. Het laatste klaarwakker voor vandaag is begonnen. Goedemorgen, van harte welkom bij OBZ 920. Ik hoef niet te vertellen waarschijnlijk wat er in het programma zit, want het is vooral veel muziek. En daarmee helpen wij je op weg richting de rest van deze vrijdag. Dit is Enya.

Somber My Body Isn't Ready. Het heel van 20 jaar geleden dan, 2 oktober 2006. Hoe was dat toen? Nou, de minimumtemperatuur bedroeg 9 graden. Het was een zachte dag met een maximum van 18 graden. Er stond een westenwind, de lucht was half bewolkt en het bleef de hele dag lekker droog.

En natuurlijk, het was wel duidelijk denk ik voor zo'n beetje iedereen die van een klein beetje van muziek houdt. Die kan horen dat hij het was. En sowieso kennen we al zijn nummers natuurlijk. Over zijn 920, goedemorgen, hier zijn de Rolling Stones.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. Het weer, hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Big Yellow Taxi met de Counting Crows en Commodores. Sail On hier op OZ 920. Archiefnieuws dan van oktober 1996. De Nederlandse zanger Paul de Leeuw krijgt een eigen muziekprogramma op de VARA, waarmee hij live optredens van artiesten presenteert. Nou ja, we kennen het allemaal wel, denk ik wel. Hè? De Schreeuw van de Leeuw en al die andere programma's waar de Leeuw in zat. En dit is samen met Jan Smit, het beste zangers van vorig jaar, 2025. Zeg me, de Leeuw en Smit samen dus. Waarom?

Love Song met Extreme. En Paul de Leeuw met Jan Smit samen, zeg me uit de beste zangers van vorig jaar. Dus er komen veel nummers uit die iedereen leuk vindt trouwens. Hè. Het zijn allemaal covers uiteraard, maar toch. Dit is Douwe Bob.

kleren kunnen aanblijven. Al dus Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off. En Douwe Bob met Seasons of Your Dreams. Waarmee we naar het einde gaan van dit eerste stukje Klaarwakker op vrijdag. Laatste officiële werkdag van de week alweer. Nou ja, veel mensen moeten natuurlijk in het weekend ook werken. Maar ben je vrij, dan heb je geluk. Dan is het vandaag de laatste alweer. Na een lange werkweek wellicht.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media.
2: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 8 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Gemert-Bakel zijn maaiers en grazers weer aan de slag op de wadi's, oevers en graslanden in het openbaar groen. Het doel is om de biodiversiteit in de gemeente te behouden en waar mogelijk te verhogen. Door ecologisch te maaien met aangepast klein materieel worden de kwetsbare planten en dieren beschermd die in deze bloemrijke graslanden leven. Tijdens deze najaarsronde worden structureel stukken begroeiing ongemoeid, waar nog kruiden bloeien. Deze delen vormen de komende maanden een belangrijke voedselbron en schuilplaats voor insecten en vogels. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar in Gemert-Bakel, die wat extra zelfvertrouwen kunnen gebruiken, is een programma ontwikkeld, Move Your Mind. Het biedt kinderen een veilige omgeving om zichzelf te ontwikkelen. Het doel is dat zij zich zowel lichamelijk als mentaal sterker voelen en met meer plezier en zelfvertrouwen in het dagelijks leven staan. Tijdens 8 bijeenkomsten leren zij op een actieve manier meer over zichzelf. Leren ze waar hun talenten liggen en hoe ze kunnen omgaan met uitdagingen op school of thuis. De eerste bijeenkomst is op 27 oktober in Sporthal Molenbroek in Gemert. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Daar was een man met zijn scooter ten val gekomen. Hij gaf aan dat hij moest uitwijken en daardoor was gevallen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De scooter is door omstanders naar huis gebracht. Deze week staat in het teken van de Nationale Valpreventieweek. Over valpreventie zijn in Laarbeek onlangs enkele informatiebijeenkomsten gehouden. Daarin werd informatie gegeven over veilig bewegen, risico's in en rondom huis, medicijngebruik, schoeisel en voeding. Door fysiotherapeuten werd er gekeken naar valrisico, lopen en evenwicht. Op dit moment is er nog geen nieuwe bijeenkomst gepland. Maar via vitaallaarbeek.nl kan men zich wel aanmelden voor de interesselijst. Dan ontvangt men automatisch bericht van Vitaal Laarbeek 9 zodra er een nieuwe valpreventiebijeenkomst georganiseerd wordt.
6: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 Regio Break.
7: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920.

Laatste uurtje klaarmaken voor deze week. Starten met Daryl Hall en John Oates in I Can't Go For That No Can Do. Als subtitel daarachteraan ook dan. Goedemorgen, welkom terug. Zoals gezegd, het is bijna weekend voor wat betreft klaarmaken. No One Can hoor je in elk geval nog dit uur.

Behind the Painted Smile met de Isley Brothers. En we zijn toe aan de spotvraag van vandaag. En dat is een behoorlijke lastige, kan ik je vertellen. Want op welke datum in oktober 2006 won de Nederlandse voetbalvrouwen van Engeland? Met 1-0 was dat toen. Dus in oktober 2006. Vrouwenvoetbal. Nederland-Engeland. Welke datum was dat?

Vivo Perlei, Andrea Bocelli en Georgia hier op jouw station over zijn 920. Welke datum in oktober 2006 won de Nederlandse voetbalvrouwen van Engeland met 1-0? Dat was de sportvraag van vandaag. Het antwoord was 4 oktober. En dat is het nog steeds. Dat antwoord dat zal nooit meer veranderen natuurlijk.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Don't be afraid of the dark. Ik zou zeggen, doe een lamp aan, dan is het niet donker meer in elk geval. Robert Gray Band, Frans Ferdinand ook nog, Take Me Out daarvoor. En dan gaan we weer naar het muziekfeitje.
1: OSR 920.
0: Muziekfeitje. In 1986 werd Europe wereldwijd bekend met The Final Countdown.

is Mary Hopkin en inderdaad, dat was ook muziek van de dagen die al heel ver achter ons liggen. Hierop, die hou je ook nog met de Final Countdown hier op OSN 920. Goedemorgen, net wakker. Ja, dat kan natuurlijk. Misschien ben je vrij vandaag of later naar het werk. Of heb je helemaal niks. Kan ook. Clouseau nu. Wie

Alex Rowan, Emerald Eyes en Clouseau met Louise daarvoor. En zo zijn we aan het einde gekomen van het Klaarwakker voor vandaag. Maar ook voor deze week. Het is tenslotte vrijdag. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Maandagochtend om 7 uur spreek ik heel graag met je af. Zetten we de wekker op 1 uur of 6. En dan komt het dik in orde ook dan weer. Heel mooi weekend gewenst. En veel plezier met alle collega's die je de komende dagen hoort. Ik ga je verlaten met de Moody Blues. I'm just a singer.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran, die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd. Er zijn al zo'n 20 schepen en 50.000 Amerikanen aanwezig in het gebied. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel heeft bekendgemaakt grond uit te geven aan Enexis Netbeheer BV. Dit gebeurt middels een eeuwigdurend opstalrecht en een erfdienstbaarheid. Het betreft percelen die uitsluitend zullen dienen voor de stroomvoorziening, zoals het plaatsen van transformatorstations, verdeelkasten en de aanleg van kabels. Boekel heeft Enexis aangewezen als de enige geschikte partij voor deze taak. Dit komt doordat Enexis als netbeheerder wettelijk verantwoordelijk is voor het beheer van openbare nutsvoorzieningen. Met de start van oktober begint de finale maand van het NK Tegelwippen. Na een uitzonderlijk warme en droge zomer is er alle reden om de tuin aan te pakken. Juist nu, in het najaar, is de bodem nog warm en vochtig. Planten kunnen dan goed wortelen, zodat de tuin in het voorjaar heerlijk groen is. Toch zien veel mensen het najaar nog altijd niet als het moment om te planten. Daarom roept het NK Tegelwippen iedereen op, pak deze laatste maand de schep en wip nog 1 tegel. Extra leuk, de 25 miljoenste tegel wordt ook deze maand gewipt, in het belang van de vergroening. Het Noodfonds Energie wordt een publieke regeling voor financieel kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening. Minister Feilbrief informeert de Kamer. De Stichting Tijdelijk Noodfonds Energie, TNE, voert de regeling uit. Vanaf 1 december 2026 is online informatie beschikbaar en opent het klantcontactcentrum. Aanvragen kan vanaf 4 januari 2027 tot en met 7 mei 2027. Een eerste uitbetaling volgt gemiddeld na 4 tot 6 weken. Zo'n 500.000 huishoudens komen in aanmerking. Voor de inkomenstoets wordt in beginsel het verzamelinkomen of belastbaar jaarinkomen over 2025 gebruikt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Fire, daarna hadden we nog een paar grote hits in de jaren 80. Onder andere deze Automatic, The Pointer Sisters, Eddie Grant. En How Do You Feel My Love. Het is vrijdag. Ach, en de vrijdag hebben we er zin in. Dan gaan we langzaam maar zeker richting jouw welverdiende weekend. Dat zit er bijna aan te komen. En wij helpen jou de dag door om die richting op te gaan natuurlijk. Katwijk is in komst van miljardenfabriek Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. En de rol van Oranjes bij koloniaal verleden wordt onderzocht, is onderzocht. En de resultaten die worden straks bekendgemaakt. En de inflatie is weer iets hoger in september. OSN 920 Muziekfabriek. Tot om 12 uur platen zijn verhaal. Leuke berichten, verjaardagskalender. En natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Riel.

0: Swing Out Sisters en Am I the Same Girl. OSL 920, het is vrijdag. En dan mag het een beetje meer. Meer met geweld. Even de luchtgitaar en de AC/DC. Hola de Rosie.
1: The show. She ain't exactly pretty. Ain't exactly small.

0: Dolde Pepper, Let's Talk About Sex. Nou, waar ook veel over gesproken wordt, is het weer. En vandaag begint het met wat mistbanken. Maar al snel komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag blijft het vrij zonnig. Maar er komen steeds meer stapelwolken voor. Er staat weinig wind en het wordt zo'n graad of 20. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. En aan de temperatuur verandert weinig. Op beide weekenddagen wordt het 20 graden met weinig wind. Ideaal weer voor buitenactiviteiten.
1: OSR 920.
2: Van liefhebbers voor liefhebbers.

goed van deze plaat. Lisbeth List en Ramses Shaffi en de pastorale Los Lobos, Come On Let's Go uit de film La Bamba over het leven van Ritchie Valens. En dit was een van de paar hitjes die hij gehad heeft en wat altijd onsterfelijk is gebleven natuurlijk. OSR 920, we gaan het weekend vieren. Ik zit er bijna aan te komen. Ga je nog leuke dingen doen van het weekend? Heb je nog een feestje? Ach, daar zijn de weekenden toch voor.

Maar dit is een beetje een erotische plaat, vind ik het hoor. Ja, ja. Etta James. And I just wanna make love to you, sugar babes. And push the button. Het nieuws komt aan. Tot die tijd. Grease, a gypsy woman.

0: tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Door Russische luchtaanvallen is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw een belangrijke brug beschadigd. Gisteren werd de zuidelijke brug, die een belangrijke verbinding tussen het oosten en westen van de stad vormt, ook al geraakt door droneaanvallen. Hij is nu volledig gestremd. Vannacht werd ook een flatgebouw getroffen. Er brak brand uit en één persoon kwam om het leven. Twee anderen raakten gewond. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar geleden door Hamas. De documentaire NASA laat zien hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza. De regering van Israël is woedend en wil de nationaliteit van de makers van de film intrekken wegens verraad. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran, die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd. Er zijn al zo'n 20 schepen en 50.000 Amerikanen aanwezig in het gebied. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Op 13 oktober opent het Alzheimer Café in Gemert zijn deuren. Iedereen die te maken heeft met dementie, zoals patiënten, partners, mantelzorgers en familie, is welkom voor ontmoeting en informatie. Het café, gelegen in De Eendracht aan de Sint-Anna-straat 60, staat deze maand in het teken van het thema hond of kat. Het doet wat. Specialist ouderengeneeskunde Lonneke Schuurmans heeft onderzoek gedaan naar de impact van dieren op mensen met dementie. Ze vertelt over hoe dieren kunnen bijdragen aan rust, veiligheid, beweging en plezier. Haar conclusie? Een hond en dienstbegeleider vergroten de sociale interactie. Afgelopen zondag, 27 september, hield het Openluchttheater Mariahout een succesvolle dienstenveiling. Het doel? Een nieuw paviljoen bouwen op het Achterveld. En de resultaten zijn werkelijk verbluffend. Het theater is nog aan het bijkomen van een fantastische middag en avond. Dankzij de enorme betrokkenheid van vrijwilligers, donateurs, bieders en vele anderen is een bedrag opgehaald waar iedereen stil van wordt. Het nieuwe paviljoen wordt een plek waar straks weer heel veel mooie dingen kunnen gebeuren. Waar men elkaar kan ontmoeten, waar gelachen en genoten wordt, dankzij het prachtige bedrag van ruim 22.000 euro. Met de start van oktober begint de finale maand van het NK Tegelwippen. Na een uitzonderlijk warme en droge zomer is er alle reden om de tuin aan te pakken. Juist nu, in het najaar, is de bodem nog warm en vochtig. Planten kunnen dan goed wortelen, zodat de tuin in het voorjaar heerlijk groen is. Toch zien veel mensen het najaar nog altijd niet als het moment om te planten. Daarom roept het NK Tegelwippen iedereen op, pak deze laatste maand de schep en wip nog 1 tegel. Extra leuk, de 25 miljoenste tegel wordt ook deze maand gewipt, in het belang van de vergroening. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
0: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: and the Aces and the Israelites, Depeche Mode, and I just can't get enough.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag komt snel de zon door, er staat weinig wind, het wordt een graad of 20, het wordt een heerlijk weekend met een graad of 20 en zonnetje erbij. Oh, heerlijk. OSR 920 met Coolio en Gangsta's Paradise. Goedemorgen.

Summer, Let's Dance for Love. Drew Lodge en Prince Mohammed en I Love You More Than I Can Say. Dit is OSR 920, Muziekfabriek met Blind Joe en If I Haven't Been For

0: en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ze heeft het niet bepaald gemakkelijk. Diep in haar hart is ze er namelijk van overtuigd dat de man van haar dromen ergens in de buurt moet rondlopen, maar ze heeft geen flauw idee waar ze hem moet zoeken. Ze heeft zich voorgenomen dat ze net zo lang bezig zal blijven tot ze hem gevonden heeft. En dat ze hem kan vertellen hoeveel ze om hem geeft. Al moet ze er de halve wereld voor overreizen, haar zoektocht geeft ze niet zomaar op. Ach, je weet zelf misschien wel hoe dat gaat. Je maakt ruzie en je laat jezelf net iets te veel gaan. Tja, en dan zeg je dingen waar je later spijt van krijgt. En dat is precies wat haar overkomen is. Ze had iets verteld dat hij nog niet wist en dat heeft hij niet goed opgevat. Daarna heeft hij zijn spullen gepakt en hij is weggegaan. En nu is er dus nog maar de vraag of hij ooit uit zichzelf terugkomt. Voor hij de deur achter zich dicht trok, heeft hij haar nog wel even snel verteld waarom hij weg is gegaan. Hij riep dingen die hij nog nooit eerder tegen haar had gezegd, zo kwaad was hij. En sindsdien heeft ze hem niet meer gezien. Inmiddels ziet zij ook wel in dat het voornamelijk aan haarzelf heeft gelegen. Zij was per slot van rekening degene die al die tijd had gelogen. Sterker nog, hij heeft haar nooit iets aangedaan. Al die jaren was hij goud eerlijk tegen haar en behandelde hij haar bijna als een prinses. Zij is de oorzaak van deze situatie. Zij was immers degene die zich niet kon beheersen. En ondertussen ziet ze ook wel in dat het haar eigen schuld is als ze hem nooit meer terugziet. Maar voorlopig geeft ze de moed niet op en blijft ze zoeken. Ook al moet ze daar de hele wereld voor overreizen.

Dwars in de jukebox. En als je echt de jukebox wilt bekijken, dan kun je 3 en 4 oktober naar het Autotron in Rosmalen. Want er is het Rock Around the Jukebox. En dan kun je al die oude plaatjes beluisteren vanuit een oud apparaat. Little Richard en Tutti Frutti. Vorig jaar is hij 80 jaar geworden. En nu, ja, hij is een beetje ziek. Hoop maar dat het vlug beter gaat. Henkie.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat die de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de order deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dame. Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter. In een kinderopvang bij de Amerikaanse stad Detroit heeft een 3-jarig jongetje een geladen pistool uit zijn rugzak gehaald en gaf dat door aan andere kinderen. Voordat die ermee konden gaan schieten, hebben medewerkers van de opvang het wapen afgepakt. De ouders zijn aangeklaagd. De moeder van het jongetje had wel een wapenvergunning, maar riskeert nu een gevangenisstraf van 3 maanden wegens onveilig opbergen van het wapentuig. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar geleden door Hamas. De documentaire NASA laat zien hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza. De regering van Israël is woedend en wil de nationaliteit van de makers van de film intrekken wegens verraad. Het weer, periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. Er is weinig wind, maar aan zee waait die matig uit het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. De tijdelijke opvang voor asielzoekers aan de Pater Bekanenstraat in Beekendonk is gesloten. Sinds 1 september is de opvang definitief gestopt. 1,5 jaar lang bood deze locatie een tijdelijk thuis. Alle bewoners zijn inmiddels verhuisd, het terrein is leeggemaakt en opgeleverd aan de gemeente. De afgelopen periode kende veel betrokkenheid vanuit Beekendonk. Talloze vrijwilligers hielpen mee en ervoeren de tijd als mooi, maar soms ook lastig en emotioneel. Er ontstond veel persoonlijk contact tussen de bewoners, vrijwilligers en inwoners. Het noodfonds Energie wordt een publieke regeling voor financieel kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening. Minister Feilbrief informeert de Kamer. De stichting Tijdelijk Noodfonds Energie, TNE, voert de regeling uit. Vanaf 1 december 2026 is online informatie beschikbaar en opent het klantcontactcentrum. Aanvragen kan vanaf 4 januari 2027 tot en met 7 mei 2027. Een eerste uitbetaling volgt gemiddeld na 4 tot 6 weken. Zo'n 500.000 huishoudens komen in aanmerking. Voor de inkomenstoets wordt in beginsel het verzamelinkomen of belastbaar jaarinkomen over 2025 gebruikt. De gemeente Boekel heeft bekendgemaakt grond uit te geven aan Enexis Netbeheer BV. Dit gebeurt middels een eeuwigdurend opstalrecht en een erfdienstbaarheid. Het betreft percelen die uitsluitend zullen dienen voor de stroomvoorziening, zoals het plaatsen van transformatorstations, verdeelkasten en de aanleg van kabels. Boekel heeft Enexis aangewezen als de enige geschikte partij voor deze taak. Dit komt doordat Enexis als netbeheerder wettelijk verantwoordelijk is voor het beheer van openbare nutsvoorzieningen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
3: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen. Samen verbinden.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Ja, dat zit, dat de instinkertje zit erin. Hè? Van, dan denken de discjockeys, hij is afgelopen en dan beginnen ze weer. Nou ja, goed, Scorpions en hello Josephine.
1: Ben van Riel.
0: Snel komt de zon tevoorschijn vandaag. Vanmiddag is het droog, zonnig. Het wordt een graad of 20 en zo blijft het hele weekend. Goedemorgen, dit is OSR, de muziekfabriek. Gaan wij langzaam maar zeker jou het weekend induwen. Het zit er bijna aan te komen. Nog een paar uurtjes door buffelen. En dan is het zover. Draai wij ondertussen John Osborne, and One of Us.

jaren 5 geleden. Eiffel 65 en Blue Dabadi Dabada hier op OSR. 2 oktober, vandaag is het de internationale dag van het gekweekte dier. Het is internationale dag van geweldloos verzet. En het is nationale ouderendag.

Nou, valt een beetje onder de categorie oudere jongeren. Junior, senior. Ja, move your feet up over there, Nolan Sisters. And Attention to Me. 2 oktober 1951. De televisiezender in Lopik die zendt de eerste Nederlandse televisieprogramma uit. Het gaat om het tv-spel De Toverspiegel. En op dat moment staan er 500 televisietoestellen in Nederland.

Ze deed mee met het Eurovisie Songfestival in de jaren 80 met, hoe heet het hier ook wel? All Kinds of Everything. Ja, dat was het. Dit was een discoplaatje van haar. Dana. En Fairy Tale, The Who en Happy Jack. David Christie. Ach, om het weekend goed te beginnen. Settle up.

Nou, dat valt een beetje onder de categorie van je kunt er nooit geen genoeg van krijgen natuurlijk. Simon & Garfunkel en I'm a Rock, David Christie en Settle Up and Move Your Body. Zo direct na het nieuws, Leo van de Boom, hij met zijn broodjeszaak. Fijn weekend, maak er iets leuks van. En ik spreek je aanstaande maandag weer voor een verse aflevering van Muziekfabriek. Tot ziens!

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Scholieren, studenten en leraren protesteren tegen het lerarentekort, te grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De afgelopen dagen liep dat op sommige plekken uit op geweld en brandstichting. De protesten begonnen vorige maand in de regio Parijs en hebben zich nu over heel Frankrijk en ook naar België verspreid. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Die eerste avond was er in een groot deel van het land onder andere een live toneelspel te zien, want opnemen van beelden kon nog niet. Dat gebeurde vanuit Studio Irene in Bussum, een inmiddels gesloopt kerkgebouw waar nu alleen nog een gedenkplaat aan herinnert. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden en ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. En scheepsbouwer Dama uit Gorkum wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat hij de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de order deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dama. Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Pilgrand. Op 13 oktober opent het Alzheimer Café in Gemert zijn deuren. Iedereen die te maken heeft met dementie, zoals patiënten, partners, mantelzorgers en familie, is welkom voor ontmoeting en informatie. Het café, gelegen in De Eendracht aan de Sint-Anna-straat 60, staat deze maand in het teken van het thema hond of kat. Het doet wat. Specialist ouderengeneeskunde Lonneke Schuurmans heeft onderzoek gedaan naar de impact van dieren op mensen met dementie. Ze vertelt over hoe dieren kunnen bijdragen aan rust, veiligheid, beweging en plezier. Haar conclusie? Een hond en dienstbegeleider vergroten de sociale interactie. Afgelopen zondag, 27 september, hield het Openluchttheater Mariahout een succesvolle dienstenveiling. Het doel? Een nieuw paviljoen bouwen op het Achterveld. En de resultaten zijn werkelijk verbluffend. Het theater is nog aan het bijkomen van een fantastische middag en avond. Dankzij de enorme betrokkenheid van vrijwilligers, donateurs, bieders en vele anderen is een bedrag opgehaald waar iedereen stil van wordt. Het nieuwe paviljoen wordt een plek waar straks weer heel veel mooie dingen kunnen gebeuren. Waar men elkaar kan ontmoeten, waar gelachen en genoten wordt, dankzij het prachtige bedrag van ruim 22.000 euro. Het noodfonds Energie wordt een publieke regeling voor financieel kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening. Minister Veilbrief informeert de Kamer. De Stichting Tijdelijk Noodfonds Energie, TNE, voert de regeling uit. Vanaf 1 december 2026 is online informatie beschikbaar en opent het klantcontactcentrum. Aanvragen kan vanaf 4 januari 2027 tot en met 7 mei 2027. Een eerste uitbetaling volgt gemiddeld na 4 tot 6 weken. Zo'n 500.000 huishoudens komen in aanmerking. Voor de inkomenstoets wordt in beginsel het verzamelinkomen of belastbaar jaarinkomen over 2025 gebruikt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
5: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.
7: Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

Steve Allen, Letter From My Heart. En daarmee zijn we begonnen aan de laatste broodjozer van deze week alweer. Het is vrijdagmiddag, muziek tijdens de lunch van 12 tot 2. En zojuist 3 uur lang genoten van Ben van Riel. De muziekfabriek opent maandagmorgen weer. Zometeen muziek van Bob Sinclair, nu Steve Winwood. Dit is Higher Love. Een hele goede middag.

deden op deze zender de zender vol muzikale herinneringen. En 60 jaar hits die komen voorbij. Je hoorde Melanie en de Brand New Key. Bob Sinclair daarvoor, I Can't Wait. Ook kan ik niet wachten om de volgende plaat aan te kondigen. Dan weet je, rock op deze vrijdagmiddag. Republika, ready to go.

Rockaway, Big Country, muziek uit de jaren 80. Zometeen gaan we luisteren naar de hoofdpunten, naar de radio-nieuws, bij ook de weersverwachting voor deze vrijdag 2 oktober inmiddels alweer. Daarvoor nog onze eigen Caro Emerald in de tijd dat ze die naam.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden. En ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. En scheepsbouwer Dama uit Gorkum wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat hij de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Ellen Price en Georgie Fame en Rosetta. Deze vrijdagmiddag, bijna weekend, nog eventjes doorbuffelen. Dan is het zover. Lekker de teugels laten vieren. En 2 dagen genieten van de vrije tijd. Zometeen muziek van Anne Volk op OSN 920. Nu tijd voor een Nederlandstalige plaat. De hit van Acta en de Munnik.
1: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: Wat een heerlijke stem heeft ze. Joss Stone, Walk With Me. We gaan luisteren naar een hit uit de jaren 80, bekend van de film Dirty Dancing.
1: Beleef de hits. OSR 92.

Chuck Berry. No particle place to go. En daarvoor hadden we Jonas Blue en The Perfect Strangers. Zometeen het nieuws en het nieuws uit de regio van 1 uur. En daarna verder met deel 2 van Broodje was er. Graag tot zo in de laatste uur een hit van de Bee Gees. Nah.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Het Huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. De Verenigde Staten sturen een derde vliegdekschip en twee landingsschepen naar het Midden-Oosten. Die zouden daar eind deze maand moeten aankomen. Aan boord zijn volgens Amerikaanse media 7000 bemanningsleden en 2000 mariniers. President Trump dreigt ondertussen met nieuwe aanvallen op Iran. In het tijdschrift Time meldde hij gisteren een recent Iraans voorstel voor een staakt het vuren te hebben afgewezen. Dat vond hij niet goed genoeg. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Scholieren, studenten en leraren protesteren tegen het lerarentekort, te grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De afgelopen dagen liep dat op sommige plekken uit op geweld en brandstichting. De protesten begonnen vorige maand in de regio Parijs en hebben zich nu over heel Frankrijk en ook naar België verspreid. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Die eerste avond was er in een groot deel van het land onder andere een live toneelspel te zien, want opnemen van beelden kon nog niet. Dat gebeurde vanuit Studio Irene in Bussum, een inmiddels gesloopt kerkgebouw waar nu alleen nog een gedenkplaat aan herinnert. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden. En ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. Op 13 oktober opent het Alzheimer Café in Gemert zijn deuren. Iedereen die te maken heeft met dementie, zoals patiënten, partners, mantelzorgers en familie, is welkom voor ontmoeting en informatie. Het café, gelegen in De Eendracht aan de Sint-Anna-straat 60, staat deze maand in het teken van het thema hond of kat. Het doet wat. Specialist ouderengeneeskunde Lonneke Schuurmans heeft onderzoek gedaan naar de impact van dieren op mensen met dementie. Ze vertelt over hoe dieren kunnen bijdragen aan rust, veiligheid, beweging en plezier. Haar conclusie? Een hond en dienstbegeleider vergroten de sociale interactie. De tijdelijke opvang voor asielzoekers aan de Pater Beccanestraat in Beekendonk is gesloten. Sinds 1 september is de opvang definitief gestopt. Anderhalf jaar lang bood deze locatie een tijdelijk thuis. Alle bewoners zijn inmiddels verhuisd, het terrein is leeggemaakt en opgeleverd aan de gemeente. De afgelopen periode kende veel betrokkenheid vanuit Beekendonk. Talloze vrijwilligers hielpen mee en ervoeren de tijd als mooi, maar soms ook lastig en emotioneel. Er ontstond veel persoonlijk contact tussen de bewoners, vrijwilligers en inwoners. Het noodfonds Energie wordt een publieke regeling voor financieel kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening. Minister Veilbrief informeert de Kamer. De Stichting Tijdelijk Noodfonds Energie, TNE, voert de regeling uit. Vanaf 1 december 2026 is online informatie beschikbaar en opent het klantcontactcentrum. Aanvragen kan vanaf 4 januari 2027 tot en met 7 mei 2027. Een eerste uitbetaling volgt gemiddeld na 4 tot 6 weken. Zo'n 500.000 huishoudens komen in aanmerking. Voor de inkomenstoets wordt in beginsel het verzamelinkomen of belastbaar jaarinkomen over 2025 gebruikt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.

0: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Boom.

Purple Disco Machine uit Duitsland. Bijgestaan door Sophie and the Giants. Hypnotized van niet zo lang geleden. En daarvoor Giorgio Moroder. En From Here to Eternity. Tijdens Broodje zeggen deze vrijdagmiddag. Mocht je aan de lunchbegonnen zijn, eet smakelijk en geniet nu van Marmalade.

Muziek waarbij de rillingen over het lijf lopen. Zo mooi blijft die. Overkom. Het werd heel veel gedraaid destijds. Met die aanslagen op de Twin Towers in New York. Nu alweer zo'n 25 jaar geleden. Live op OS9 2.0. Nu tijd voor wat steviger werk. Rock van de jaren 80. ZZ Top. De heren met die lange baarden en die prachtige auto's. En ook van deze hit. Give me all your love in.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. De Verenigde Staten sturen een derde vliegdekschip en twee landingsschepen naar het Midden-Oosten. Die zouden daar eind deze maand moeten aankomen. Aan boord zijn volgens Amerikaanse media 7000 bemanningsleden en 2000 mariniers. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden. En ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: love.
1: De allerbekendste hit die die waagde. Wicked Game, je hoorde Chris Isaak. Zo'n heerlijke, lichtverteerbare muziek tijdens Broodje Ouwe Zeggen. Trap zo lekker weg, hè. Imagine Dragons zometeen. Nu tijd voor Elvis Costello. Dit is Oliver's Army.
0: Don't

Op zijn tijd een Duitsstalige plaat en niet zomaar eentje. Nena en haar allerbekendste 99 Luftballons. Daarvoor Imagine Dragons en Bad Liar. En onderweg muziek van Miley Cyrus, Bears Persuades. Daarvoor de gitaarklanken en de stem van Mark Knopfler met Dire Straits.

Wiley en Bears Persuades dus. En dat was alweer mijn aandeel. Zometeen na het nieuws verder met OSR in de middag. Veel plezier, fijn weekend. Graag tot maandag. En de laatste van mij, The Searchers. Tot maandag. Bye.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 2 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het Huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. In Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond bijna 600 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde na een anonieme tip. Het deels zelfgemaakte vuurwerk bevond zich in een woning en een kelderbox. De 33-jarige bewoner van de woning is aangehouden. Sinds 1 augustus geldt in ons land een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Alleen vuurwerk uit de categorie F1 is nog toegestaan. Dat gaat dan om heel licht vuurwerk, zoals sterretjes en knalerten. En giftige paddenstoelen in een park in Schiedam zijn vermoedelijk de oorzaak van het overlijden van 5 honden die daarvan mogelijk hebben gegeten. De gemeente gaat een deel van de grond daar nu afgraven en onderzoeken. Het gaat om een rozenperk van enkele tientallen vierkante meters in park De Plantage. Die grond zal worden bewaard en na onderzoek weer worden teruggebracht als er niks mee aan de hand blijkt te zijn. Ondertussen zijn er nu waarschuwingsborden. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
4: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. De bezwaarcommissie van Gemert-Bakel en Laarbeek had het afgelopen jaar beduidend drukker. Inwoners kwamen vaker in verweer tegen gemeentelijke besluiten, vooral bouwvergunningen en handhavingszaken. In 2025 adviseerde de commissie over 64 bezwaren, vergeleken met 52 in 2024. Gemert-Bakel spande de kroon met 45 bezwaren, tegenover 18 in Laarbeek. Een patroon dat jaarlijks terugkeert. In ruim de helft van de gevallen bleef het oorspronkelijke besluit staan. 8 keer werd geadviseerd een beslissing terug te draaien. Altijd bij Gemert-Bakelse zaken. Met de start van oktober begint de finale maand van het NK Tegelwippen. Na een uitzonderlijk warme en droge zomer is er alle reden om de tuin aan te pakken. Juist nu, in het najaar, is de bodem nog warm en vochtig. Planten kunnen dan goed wortelen, zodat de tuin in het voorjaar heerlijk groen is. Toch zien veel mensen het najaar nog altijd niet als het moment om te planten. Daarom roept het NK Tegelwippen iedereen op, pak deze laatste maand de schep en wip nog 1 tegel. Extra leuk, de 25 miljoenste tegel wordt ook deze maand gewipt, in het belang van de vergroening. De gemeente Boekel heeft bekendgemaakt grond uit te geven aan Enexis Netbeheer BV. Dit gebeurt middels een eeuwigdurend opstalrecht en een erfdienstbaarheid. Het betreft percelen die uitsluitend zullen dienen voor de stroomvoorziening, zoals het plaatsen van transformatorstations, verdeelkasten en de aanleg van kabels. Boekel heeft Enexis aangewezen als de enige geschikte partij voor deze taak. Dit komt doordat Enexis als netbeheerder wettelijk verantwoordelijk is voor het beheer van openbare nutsvoorzieningen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
4: OSR 920 Regiobreek.
6: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
7: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. OSR in de middag.

0: Arkansas. Arkansas. Klinkt altijd zo vet, hè? Chris Stapleton hier op de radio. Het is net 2 uur geweest. Vrijdag 2 oktober.
1: Paul van Beek.
0: En de Imperials. Who's gonna love me?
2: Where you going, baby? No, you can't take the car. Take the kids.

Ik het alleen maar crescendo te gaan voor Crystal, maar toen bleef het verdomd lang stil. Full for you. Een aardige tijd geleden hier op OSR 920. Jij hoort bij ons, ik neem je graag mee, met zometeen een hele vrolijke noot, omdat het vrijdag is. Want jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Jazeker. We hebben ook nog steeds See Let Us All en Jump to the Beat. Maar eerst gaan we dansen te middag in met Cici Pyniston en Finally.

Eind jaren 70 een aardig hit voor deze Stacey Lettleson. Jump to the Beat hoor je op OSR 920. Tot een uur of vier neem ik je mee. Straks een lekker borreltje op de vrijdagmiddagborrel. Nu maan op de radio. Niks is heilig.

One Hit Wonder, One Day Fly. Ja, er zijn heel veel termen te bedenken, maar dit is er zo een. B&D, Here I Go Again. En daarvan hebben we Bill Withers en A Lovely Day. Het is natuurlijk net wat je er zelf van maakt, hè? Ja, je kunt elke dag een beetje een leuke dag maken. OSR 920, jij hoort bij ons. Wil je alles over ons weten? Check de website www.osr920.nl. Isabel Usher.

Wat vinden deze Lip Sync Funky Town? En check het maar na, het is ook echt hun enige hit geweest in al die jaren, maar daarom zeker niet minder mooi, toch? Wat goed dat je luistert. De radio straalt, merk je dat ook een beetje? Het is vrijdag, 2e van oktober. We hebben toch een rare september gehad, hè? Zeker wat betreft het weer. Een paar ontzettend warme dagen en alles wat daarbij hoort. Op de radio nu Mary J. Blige, dit is No More Drama, want ook dat is OSR 920.

zuster Ursula. Ik zie het hier niet zitten. Rob de Nijs op de radio. Dit is eigenlijk een van de oude liedjes, maar daarom zeker niet minder mooi. Je luistert naar OSR 920, waar we je af en toe graag mee willen nemen naar de beste gouden oude en de leukste herinneringen. Maar ook zeker wat modernere muziek niet vergeten. Love Me Like You Do. Dit is Ellie Goulding. You're the

0: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. Daarna zouden de netten genoeg verzwaard moeten zijn. De FIOD heeft 4 mannen aangehouden in een onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude met alcoholvrije dranken. De verdachten komen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden. De Nederlandse schatkist zou voor naar schatting 8,5 miljoen euro zijn benadeeld. In het buitenland werden dranken belastingvrij ingekocht en hier met btw doorverkocht, zonder dat netjes met de belastingdienst te regelen. En mogelijk werd er ook gefraudeerd met de verbruiksbelasting. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Pilgrand. Afgelopen zondag, 27 september, hield het Openluchttheater Mariahout een succesvolle dienstenveiling. Het doel? Een nieuw paviljoen bouwen op het Achterveld. En de resultaten zijn werkelijk verbluffend. Het theater is nog aan het bijkomen van een fantastische middag en avond. Dankzij de enorme betrokkenheid van vrijwilligers, donateurs, bieders en vele anderen is een bedrag opgehaald waar iedereen stil van wordt. Het nieuwe paviljoen wordt een plek waar straks weer heel veel mooie dingen kunnen gebeuren. Waar men elkaar kan ontmoeten, waar gelachen en genoten wordt, dankzij het prachtige bedrag van ruim 22.000 euro. Op 13 oktober opent het Alzheimer Café in Gemert zijn deuren. Iedereen die te maken heeft met dementie, zoals patiënten, partners, mantelzorgers en familie, is welkom voor ontmoeting en informatie. Het café, gelegen in De Eendracht aan de Sint-Anna-straat 60, staat deze maand in het teken van het thema hond of kat. Het doet wat. Specialist ouderengeneeskunde Lonneke Schuurmans heeft onderzoek gedaan naar de impact van dieren op mensen met dementie. Ze vertelt over hoe dieren kunnen bijdragen aan rust, veiligheid, beweging en plezier. Haar conclusie? Een hond en dienstbegeleider vergroten de sociale interactie. Het Noodfonds Energie wordt een publieke regeling voor financieel kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening. Minister Vuilbrief informeert de Kamer. De Stichting Tijdelijk Noodfonds Energie, TNE, voert de regeling uit. Vanaf 1 december 2026 is online informatie beschikbaar en opent het klantcontactcentrum. Aanvragen kan vanaf 4 januari 2027 tot en met 7 mei 2027. Een eerste uitbetaling volgt gemiddeld na 4 tot 6 weken. Zo'n 500.000 huishoudens komen in aanmerking. Voor de inkomenstoets wordt in beginsel het verzamelinkomen of belastbaar jaarinkomen over 2025 gebruikt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: Ja, je kunt niet alleen haar zijn schuld geven. Don't blame it on a girl met Bianco hier op de radio. Oh, wat een herinnering, hè? En je deelt ze zomaar met je radio. Het is 3 uur geweest, tijd voor de vrijdagmiddagborrel.
1: Paul van Beek.

Mr. Beck, Romeo. Heerlijke gouden ouwe op de radio. OSR 920, jij hoort bij ons. We hadden de Rocksteady Crew ook nog. Hey you, de Rocksteady Crew. Ken je al die dansjes die erbij hoorden nog? We gaan de zomer even opzoeken. Jamaica, bam bam.

Van een dijk van de plaat in die tijd, zeg. Five Star en All Fall Down op OSR 920. We hadden Gabriel en Dreams. Even wegdromen, dat mag altijd. En Five Star was typisch muziek uit, wat zeg het, begin jaren 80, denk ik zo'n beetje. 2 oktober op de kalender. Mary Wells op de radio.

0: was me.
1: Ja, ik was het niet. Je moet mij geen schuld geven. Shaggy, die wel vaker wegkomt met hele rare teksten. Niemandalletjes, maar daarom zeker niet minder mooi zijn, toch? Laat je maar meeslepen met het ritme van deze vrijdagmiddag. En heb jij ook het gevoel dat op vrijdag alles net een beetje leuker is? Hello Sunshine.

Wat hebben ze een fantastische zomer gehad. Zoveel festivals en gelukkig kon Freek erbij zijn. Suzanne en Freek, weg van jou. Heb je toevallig afgelopen week zitten kijken naar de beste zangers? Desiree, Desiree Manders, was in de hoofdrol. En er zaten wat juweeltjes bij. Two Brothers on the Fourth Floor en One Day.

0: 2-0, jij hoort bij ons. Ik wens je een mooie middag nog met Martin Huibers. Die gaat lekker mee met ons de vrijdagmiddagborrel in. En morgen spreken we elkaar weer om 11:50.
1: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 920.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. En hij staat nog los van de 21% BTW die erover betaald moet worden. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen. En dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. En Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde vandaag dat de wereldwijde levensverwachting inmiddels weer op het niveau ligt van voor de coronapandemie. In 2019 was die nog 73,4 jaar, tijdens de pandemie in 2021 71,5 en in 2023 was die weer opgelopen naar 73,3 jaar. Het aantal jaren dat mensen in goede gezondheid leven herstelt wel wat langzamer. Dat was in 2023 62,8 en dat is 0,4 jaar minder dan in 2019, net voor corona. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
4: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. De tijdelijke opvang voor asielzoekers aan de Pater Bekanenstraat in Beekendonk is gesloten. Sinds 1 september is de opvang definitief gestopt. Anderhalf jaar lang bood deze locatie een tijdelijk thuis. Alle bewoners zijn inmiddels verhuisd, het terrein is leeggemaakt en opgeleverd aan de gemeente. De afgelopen periode kende veel betrokkenheid vanuit Beekendonk. Talloze vrijwilligers hielpen mee en ervoeren de tijd als mooi, maar soms ook lastig en emotioneel. Er ontstond veel persoonlijk contact tussen de bewoners, vrijwilligers en inwoners. Afgelopen zondag, 27 september, hield het Openluchttheater Mariahout een succesvolle dienstenveiling. Het doel? Een nieuw paviljoen bouwen op het Achterveld. En de resultaten zijn werkelijk verbluffend. Het theater is nog aan het bijkomen van een fantastische middag en avond. Dankzij de enorme betrokkenheid van vrijwilligers, donateurs, bieders en vele anderen is een bedrag opgehaald waar iedereen stil van wordt. Het nieuwe paviljoen wordt een plek waar straks weer heel veel mooie dingen kunnen gebeuren. Waar men elkaar kan ontmoeten, waar gelachen en genoten wordt, dankzij het prachtige bedrag van ruim 22.000 euro. De bezwaarcommissie van Gemert-Bakel en Laarbeek had het afgelopen jaar beduidend drukker. Inwoners kwamen vaker in verweer tegen gemeentelijke besluiten, vooral bouwvergunningen en handhavingszaken. In 2025 adviseerde de commissie over 64 bezwaren, vergeleken met 52 in 2024. Gemert-Bakel spande de kroon met 45 bezwaren, tegenover 18 in Laarbeek, een patroon dat jaarlijks terugkeert. In ruim de helft van de gevallen bleef het oorspronkelijke besluit staan. 8 keer werd geadviseerd een beslissing terug te draaien, altijd bij Gemert-Bakelse zaken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
4: OSR 920 Regiobreek.
6: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
7: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. OSR in de middag.
2: Martin Huibers.

Lakeside en de Fantastic Voyage. En daarmee begonnen we het tweede gedeelte van OSR in de middag. Op de laatste werkdag van de week. En die is bijna afgelopen. We danken Paul van Beek voor het eerste gedeelte van OSR in de middag. En dit is automatisch deel 2 met de langst genoteerde plaat in de Amerikaanse hitlijsten. 24 weken lang op nummer 1 voor Ella Langley. Just when

Linkin Park maakte volle muziek voor Transformers The Revenge of the Fallen uit 2009 en The New Divides. En we hadden Ella Langley 24 weken lang al nummer 1 in de Amerikaanse Billboardlijsten met Chosen Texas. Hier is Freddy Fender, Wasted Days en Wasted Nights. Wasted.

oorspronkelijk uit de musical Hair. Nina Simone had er een groot hit mee in de jaren 80. 60 bedoel ik, 1968 moet het geweest zijn. Groovefinder, de producer en remixer, deed het opnieuw. En dankzij een yoghurtreclame is de plaat opnieuw een groot hit geweest in Nederland. Ain't Got No, I Got Life en voor de Cliff Richards met The Young Ones. Zometeen tijd voor de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst Yvonne Elliman en Love Pains.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. En Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde vandaag dat de wereldwijde levensverwachting inmiddels weer op het niveau ligt van voor de coronapandemie. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

En zo gingen we even terug naar 1982 met de groep met een hele vreemde naam. Chumbawamba. Evenals de titel van de plaat waarvan ze zelf al vertelde dat ze niet weten waar het eigenlijk over ging. The Pumping. Oude zeg 920 op de vrijdagmiddag in de maand oktober. Met muziek van Masada. Die wist de Latin Dance.

U2 en Kite. En inmiddels bestaan ze alweer 50 jaar. En onlangs gaven ze een gratis concert midden in Dublin. Op de eerste etage van Bewley's Oriental Cafés. En dat was voor iedereen te zien. Binnenkort trouwens ook de nieuwe LP van U2, Carnaval Deluxe. En wie weet ook nog een tour die ze gaan maken. Overzeg 920 met Henk Westbroek. En waar ze loopt te wandelen.

zeker de deelzitlijsten van dit ogenblik kwam van Another en Talk To Me. En vooral de Henk Westbroek verstaanbare muziek. En waar ze loopt te wandelen. Zometeen gaan we even luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur. En natuurlijk ook het streeknieuws. Maar voor die tijd nog Hootie en de Blowfish. Only wanna be with you.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Leiders van de G7-landen hebben vandaag overlegd over maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen. Dat overleg kwam tot stand nadat de Verenigde Staten druk hadden uitgeoefend op Europese landen om strategische brandstofvoorraden vrij te geven. De Amerikaanse regering dreigt anders met een verbod op de export van diesel uit de Verenigde Staten. De dieselprijzen in zowel Europa als de VS hebben de afgelopen weken recordniveaus bereikt en drijven ook de inflatie op. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas dinsdag een meerderheid gaat halen in de Tweede Kamer. De wet kan dan op 1 januari ingaan. Een deel van het groene gas wordt echter geproduceerd met mest, een reden voor Pro om het voorstel niet te steunen. Die partij vreest dat de wet een financiële prikkel zal geven om de intensieve veehouderij in stand te houden. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen, en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Het gaat onder meer om cd's, grammofoonplaten en digitale gegevensdragers. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Het weer nog. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met flink wat ruimte voor de zon en het blijft overal droog. Na zonsondergang koelt het wel snel af. Morgen eerst lokaal mist en daarna weer zonnig bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Pilgrand. De bezwaarcommissie van Gemert Bakel en Laarbeek had het afgelopen jaar beduidend drukker. Inwoners kwamen vaker in verweer tegen gemeentelijke besluiten, vooral bouwvergunningen en handhavingszaken. In 2025 adviseerde de commissie over 64 bezwaren, vergeleken met 52 in 2024. Gemert Bakel spande de kroon met 45 bezwaren, tegenover 18 in Laarbeek, een patroon dat jaarlijks terugkeert. In ruim de helft van de gevallen bleef het oorspronkelijke besluit staan. 8 keer werd geadviseerd een beslissing terug te draaien, altijd bij Gemert Bakelse zaken. Op 13 oktober opent het Alzheimer Café in Gemert zijn deuren. Iedereen die te maken heeft met dementie, zoals patiënten, partners, mantelzorgers en familie, is welkom voor ontmoeting en informatie. Het café, gelegen in De Eendracht aan de Sint-Anna-straat 60, staat deze maand in het teken van het thema hond of kat, het doet wat. Specialist ouderengeneeskunde Lonneke Schuurmans heeft onderzoek gedaan naar de impact van dieren op mensen met dementie. Ze vertelt over hoe dieren kunnen bijdragen aan rust, veiligheid, beweging en plezier. Haar conclusie: een hond en dienstbegeleider vergroten de sociale interactie. Met de start van oktober begint de finale maand van het NK Tegelwippen. Na een uitzonderlijk warme en droge zomer is er alle reden om de tuin aan te pakken. Juist nu, in het najaar, is de bodem nog warm en vochtig. Planten kunnen dan goed wortelen, zodat de tuin in het voorjaar heerlijk groen is. Toch zien veel mensen het najaar nog altijd niet als het moment om te planten. Daarom roept het NK Tegelwippen iedereen op: pak deze laatste maand de schep en wip nog één tegel. Extra leuk, de 25 miljoenste tegel wordt ook deze maand gewipt, in het belang van de vergroening. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
5: OSR! Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
6: Dankjewel. Komt van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

5 uur geweest op de vrijdagmiddag. En dat betekent dat officieel het weekend is begonnen. En wij luiden dat in met Mariah Carey. Vol met emotions. Tot aan 6 uur nog. OSR in de middag. Onderweg naar huis. Of misschien wel aan tafel. Dan wens ik een smakelijk eten. We hebben muziek van de Amerikaanse zanger Kayola. Hier is Alaska. I want

Katie Kamps en Hawaii Wright. En ze hadden al emancipatie in de jaren 60, want ze hadden een vrouwelijke drummer. En dat zag je bij geen enkele groep in die tijd. Cayola hadden we daarvoor met Alaska. En die was onze Nederlandse trots, dat mogen we stellen. Waylon, van een paar jaar terug alweer. En de SK

Squitty, Polity en Absolute. En we hadden Santa Esmeralda, de plaat die op de LP zowat 16 minuten lang duurt, ingekocht als een singeltje. Don't Let Me Be Misunderstood. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst Jaap Reesema en Grijs.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Leiders van de G7-landen hebben vandaag overlegd over maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen. Dat overleg kwam tot stand nadat de Verenigde Staten druk hadden uitgeoefend op Europese landen om strategische brandstofvoorraden vrij te geven. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas dinsdag een meerderheid gaat halen in de Tweede Kamer. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Het weer nog. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met flink wat ruimte voor de zon en het blijft overal droog. Na zonsondergang koelt het wel snel af. Morgen eerst lokaal mist en daarna weer zonnig bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Kan je jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein in november zag ik over de eerste keer

blaad dat veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en s'nachts de moon. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

Nou, we hebben nog een hele maand te gaan voordat het zover is, want we leven op 2 oktober. En ze zingen alvast over november. Robin Hesse uit Horst, Amerika. En we gaan even terug in de tijd met Buffalo Springfield. There's something.

voor de meesten de mooiste dag van hun leven. En dan gaan we dat stoppen? Nee, dat gaan we niet doen. Stop the Wedding van Ash, de nieuwe single. En die staat op nummer 8 in de tipraden. En van de Blues Willis, de acteur met Under the Boardwalk. Gwen Ash, zou ik zeggen.

0: Katja Kugel met de zanger Limal, die later nog een aardige solo-carrière had. Turn Your Back on Me. En we hadden John Legend met Safe Room. En tot zover, OSR in de middag. Het weekend kan beginnen. Zometeen na 6 uur, Tom Holland en de rest van de collega's in de avond door. Ik wens je nog een heel fijn weekend en een prettige avond. We gaan eruit met de editors.
1: Make your escape.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. Bij speciale inzamelpunten is de afgelopen week vrijwillig ruim 1600 kilo vuurwerk ingeleverd. In totaal staat de teller na een maand campagne op bijna 6 ton. Toch valt dat in het niet bij wat de politie onderschept, want dit jaar werd al ruim 45.000 kilo in beslag genomen. De inleveractie duurt nog 1 week in een paar steden en daarna is het afgelopen, vlak voordat het landelijke vuurwerkverbod ingaat. Maar de handhaving daarvan wordt door veel deskundigen wel als een uitdaging gezien. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes, dat zegt premier Jette. Volgens hem loopt er al een programma van 200 miljoen euro sinds de eerdere excuses voor het slavernijverleden. Jette noemt het onderzoek wel ontzettend waardevol voor meer bewustzijn en verzoening. Uit het rapport blijkt dat de koninklijke familie omgerekend zo'n 576 miljoen euro verdiende aan de koloniën en daar met overtuiging bij betrokken was. En de handgeschreven songteksten van de 35 jaar geleden overleden Queen-zanger Freddie Mercury zijn op een veiling verkocht voor ruim 325.000 euro. Daarmee waren de teksten van zijn soloalbum het topstuk van de eerste veilingdag. Ook een iconische akoestische gitaar van Oasis-gitarist Noel Gallagher bracht een recordbedrag op van meer dan 3 ton. Daarnaast werden een uniek jasje van Michael Jackson en een bril met getinte glazen van John Lennon voor respectievelijk 266.000 en 148.000 euro verkocht. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Het noodfonds Energie wordt een publieke regeling voor financieel kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening. Minister Feilbrief informeert de Kamer. De Stichting Tijdelijk Noodfonds Energie, TNE, voert de regeling uit. Vanaf 1 december 2026 is online informatie beschikbaar en opent het klantcontactcentrum. Aanvragen kan vanaf 4 januari 2027 tot en met 7 mei 2027. Een eerste uitbetaling volgt gemiddeld na 4 tot 6 weken. Zo'n 500.000 huishoudens komen in aanmerking. Voor de inkomenstoets wordt in beginsel het verzamelinkomen of belastbaar jaarinkomen over 2025 gebruikt. De tijdelijke opvang voor asielzoekers aan de Pater Bekanenstraat in Beekendonk is gesloten. Sinds 1 september is de opvang definitief gestopt. 1,5 jaar lang bood deze locatie een tijdelijk thuis. Alle bewoners zijn inmiddels verhuisd, het terrein is leeggemaakt en opgeleverd aan de gemeente. De afgelopen periode kende veel betrokkenheid vanuit Beekendonk. Talloze vrijwilligers hielpen mee en ervoeren de tijd als mooi, maar soms ook lastig en emotioneel. Er ontstond veel persoonlijk contact tussen de bewoners, vrijwilligers en inwoners. Met de start van oktober begint de finale maand van het NK Tegelwippen. Na een uitzonderlijk warme en droge zomer is er alle reden om de tuin aan te pakken. Juist nu, in het najaar, is de bodem nog warm en vochtig. Planten kunnen dan goed wortelen, zodat de tuin in het voorjaar heerlijk groen is. Toch zien veel mensen het najaar nog altijd niet als het moment om te planten. Daarom roept het NK Tegelwippen iedereen op: pak deze laatste maand de schep en wip nog 1 tegel. Extra leuk, de 25 miljoenste tegel wordt ook deze maand gewipt, in het belang van de vergroening. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
2: Tom Holland.

uitje, zeg maar. Laat maar zien wie je bent. Express yourself. Dat was Madonna die dat zong. En zo begonnen wij deze vrijdagavond. De laatste werkdag weer van de week. Nou, voor de meeste zit de werkdag toch. Maar goed, misschien dat tot nu of 8, 9. Als je bijvoorbeeld ergens in de winkel staat. Hier zijn de Baseballs.

Deep Purple met Woman from Tokyo. En daarvoor de baseballs met Umbrella. Het gebeurde in de jaren 60 vaak dat B-kantjes ook bekend werden bij de Nederlandse luisteraars. Want dit is bijvoorbeeld een mooi...

Momenteel heeft hij in de platen met Marshmallow, maar dit was hij zelf solo. Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. En voor Dave Barry en Now. Prince hebben klaarstaan. Man and Money Don't Matter Tonight. Nu is deze van David Bowie, geproduceerd door Nile Rodgers. En dat is te horen. Let's Dance.

De man die diverse andere namen aangenomen heeft in zijn carrière als zanger. Maar dit staat als Prince genoteerd hier in ons dossier. Money Don't Matter Tonight. En daarvoor hadden we David Bowie en Let's Dance. Tijd geworden voor onze eendagsvlieg voor vandaag. En dat is er eentje uit de jaren 70 die we opgezocht hebben. 78 was het jaar dat het uitkwam. Mars dan heen met Dancing in the City, zo heet het plaatje. 10 weken tot 40 en had zelfs de hoogste notering als een nummer 7.

Zoveel leuke platen gemaakt en je hoort eigenlijk niks meer van deze Nielsen. Sexy als ik dans, vooraf gaan door Anastasia, Paid My Dues. En onze eendagsvlieg, onze one-hit wonder Marshall Hayne en Dancing in the City.

Bruno Mars met On My Soul. En van de Cilla Black en Anywhere Over the Heart kennen we ook natuurlijk van Aretha Franklin. Wij gaan op naar het nieuws van 7 uur. Zometeen het vervolg vanavond door. Ik ben er graag morgenavond, zaterdagavond tussen 10 en 12 voor de muziektrein. Hier is nog Natalie Cole en This Will

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, verkeert volgens burgemeester Klitschko in een zeer dramatische situatie. Kiev wordt opnieuw geteisterd door constante Russische droneaanvallen. En door beschadigingen aan een belangrijke brug is het verkeer in de stad volledig vastgelopen. Volgens president Zelensky probeert Rusland burgers bewust te verjagen door massale aanvallen uit te voeren. Volgens hem geldt er voor Moskou nu geen enkele regel meer. Ook de energievoorziening ligt hevig onder vuur. De onderzoekers naar de koloniale rol van de Oranjes zijn verdeeld over het nut van vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oost-Indië vindt het na 5 grondige boeken wel even goed zo. Maar een collega-onderzoeker vindt juist dat er nog meer geld moet komen voor onderzoek vanuit het perspectief van de inheemse bevolking. Oost-Indië erkent dat daar nog wel wat te winnen valt, maar benadrukt dat de hoofdlijnen van de geschiedenis heel stevig staan. Premier Jette heeft al gezegd dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. En de KLM heeft een zware financiële tegenvaller bij de ingebruikname van haar nieuwste vloot. De business class stoelen in de gloednieuwe Airbus A350 zijn nog niet goedgekeurd en moeten voorlopig leeg blijven. Dat kost het noodlijdende KLM miljoenen euro's aan inkomsten. Toch noemt topvrouw Rintel de komst van het 25% zuinigere toestel een mijlpaal. KLM gaat een fase in waarin de nieuwe vloot in 5 jaar tijd gefaseerd wordt vervangen en miljarden euro's kost in een tijd met toch al stijgende kosten. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pielrand. Het fietspad ten oosten van Milhezen zou rond eind augustus klaar moeten zijn. Maar het project stuit op onverwachte problemen en loopt daardoor grote vertraging op. De gemeente Gemerbakel spreekt van onvoorziene omstandigheden in de ondergrond. Graafwerkzaamheden, die doorgaans al begonnen rond 7:15 ochtends, werden stilgelegd toen de aannemer op een onverwacht harde laag stuitte. En dit vergde extra onderzoek. De werkzaamheden worden na verwachting pas hervat vanaf komende dinsdag rond 14:00. De eerste 3 fasen van de aanleg van het fietspad zijn inmiddels afgerond, maar het 4e stuk start pas in het voorjaar. De politie is dringend op zoek naar de 37-jarige Nikki uit Boekel. Zij is sinds dinsdag 8 september vermist en werd voor het laatst gezien in haar woonplaats Boekel. Nikki vertrok die dinsdagmiddag om 5:00. De politie meldt dat ze mogelijk in Amsterdam zou verblijven. Nikki is nu inmiddels ruim 3 weken vermist. Ze heeft donkerblond haar en blauwgroene ogen en ze is 1,63 meter lang. Op het moment van haar vermissing droeg ze een jas, een zwarte trainingsbroek en beige schoenen. Heb je informatie over Nikki? Neem dan contact op met de politie. Op zaterdag 10 oktober is het in Laarbeek de Open Bedrijvendag 2026. Van 10:00 's ochtends tot 4:00 's middags kun je bij tientallen bedrijven op bezoek om te kijken hoe het eraan toe gaat. Dat is dus dé unieke gelegenheid om een exclusieve blik achter de schermen te werpen en ook de nieuwste innovaties in de gemeente van dichtbij te zien. Je maakt kennis met het inspirerende vakmanschap en de ondernemingsgeest van de regio Laarbeek. Ontdek zelf dus op 10 oktober de verhalen achter de producten en diensten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
3: Kees van Kooi.

7 over de klok van 7 uur op deze vrijdag. En jawel, we staan op de drempel van het weekend. Dus lekker 2 dagen eventjes genieten van het mooie weer wat ons te wachten staat. Ja, oktober en toch nog een lekker zonnetje. Dus wat dat betreft, welkom deel 2 van jouw avond door op OZR 920.

Je moet er maar trots op zijn. Nou, ik zou het zeker niet zijn. Maar goed, in Frankrijk is de zwaarste snelheidsovertreding ever gemeld. Een man reed op de snelweg maar liefst 312 kilometer per uur. 312 kilometer per uur. En hij probeerde er onderuit te komen door te zeggen dat er waarschijnlijk een technisch mankement aan de auto was. 312 kilometer per uur, kun je het voorstellen? Bijna een Formule 1 race.

jong en alsof zingen nog niet genoeg opbracht, had hij in 2012 een bedrijf opgericht, Pono Music. En met als doel een muziek- en mediaspeler aan te bieden die in tegenstelling tot de mediaspelers momenteel de draagbare audiomarkt domineren. Hoge resolutiealbums kon je afspelen, maar goed, in 2017 bleek het toch niet zo'n succes te zijn en ging failliet.

Het leuke is dat trouwens U2 is bezig met de opnames van een nieuw album en hebben een nummer naar haar vernoemd, Roselia. En dat hebben ze bewust gedaan, omdat ze vinden het zo'n bijzondere zangeres. Ze is pas 34, maar ze vinden dat ze toch wel een liedje verdient. En dat doen ze normaal nooit, want meestal schrijven ze over maatschappelijke problemen en zo. En dit is dan toch wel een hele uitzonderlijke uitzondering.

bij deze Dance Classic. De hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze vrijdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn collega's met de voortzetting van de avond door. En voor de nacht begint. En een mooie nachtprogrammering. En een leuk weekend voor de boeg. Met heel veel leuk muziek op OZN 920. En wat mij betreft, tot maandag. Zelfde tijd, dezelfde zender. OZN 920. Tot dan. Hoi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De studentenprotesten in Frankrijk lopen steeds verder uit de hand en zijn inmiddels omgeslagen in geweld tegen de politie. In Parijs en Belfort zijn agenten zwaar mishandeld door groepen jongeren, wat tot grote maatschappelijke en politieke ophef leidt. De protesten die begonnen vanwege het lerarentekort en de slechte infrastructuur zijn volgens de minister gekaapt door gewelddadige groepen. Inmiddels blijven ruim 400 Franse middelbare scholen dicht en zijn er al bijna 2000 mensen opgepakt. De Amerikaanse en Australische ambassades in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia schorten hun diensten op vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade sluit zelfs de deuren. De maatregel volgt vlak voor de presidentsverkiezingen van komende zondag, waar president Lula het opneemt tegen de zoon van oud-president Bolsonaro. Lula waarschuwde eerder al voor buitenlandse inmenging in de verkiezingen. Ook de Nederlandse ambassade ligt in hetzelfde getroffen gebied. De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, verkeert volgens burgemeester Klitschko in een zeer dramatische situatie. Kiev wordt opnieuw geteisterd door constante Russische droneaanvallen. En door beschadigingen aan een belangrijke brug is het verkeer in de stad volledig vastgelopen. Volgens president Zelensky probeert Rusland burgers bewust te verjagen door massale aanvallen uit te voeren. Volgens hem geldt er voor Moskou nu geen enkele regel meer. Ook de energievoorziening ligt hevig onder vuur. En volgens experts zijn Nederlanders datalek moe geworden en zien ze er de urgentie niet meer van in. De digitale rechtenorganisatie Bits of Freedom noemt dat laks, omdat de gevolgen voor kwetsbare groepen groot kunnen zijn. Geen enkele gedupeerde klant van thuisbezorgdienst Flink is ingegaan op de crypto-eis van de hackers na de grote cyberaanval. Daaruit blijkt dat het rechtstreeks afpersen van consumenten nauwelijks werkt. Maar de experts waarschuwen wel om scherp te blijven op identiteitsfraude. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. In de gemeente Gemerbakel werd op zaterdag 26 september de jaarlijkse Veteranendag gevierd. Het werd een waardevolle dag vol herdenking, ontmoeting en erkenning. De dag wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente Gemerbakel en de militaire veteranen Gemerbakel. De organisatie is blij de veteranen ook ieder jaar te mogen ontvangen. De muzikale omlijsting die applaus verdiende was dit jaar in handen van het Jachthoorn- en Trompetterkorps Gemert en de Gemert Fire Brigade Pipes and Drums. De gemeente Gemerbakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. De politie is dringend op zoek naar de 37-jarige Nikki uit Boekel. Zij is sinds dinsdag 8 september vermist en werd voor het laatst gezien in haar woonplaats Boekel. Nikki vertrok die dinsdagmiddag om 5 uur. De politie meldt dat ze mogelijk in Amsterdam zou verblijven. Nikki is nu inmiddels ruim 3 weken vermist. Ze heeft donkerblond haar en blauwgroene ogen en ze is 1,63 meter lang. Op het moment van haar vermissing droeg ze een jas, een zwarte trainingsbroek en beige schoenen. Heb je informatie over Nikki? Neem dan contact op met de politie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media.
2: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Hallo, right, ja, lekker hoor, dat was het hoor. Vijf, dat waren vijf heren die zongen leuke liedjes met elkaar. Hè? Ja, of ze het nog steeds doen, weet ik niet. Waarschijnlijk ergens op een podium, maar niet meer in een studio of zo. Geen idee. Welkom bij een nieuw uur, OSR 920. Het is vrijdag, het weekend kan beginnen. Jawel, dames en heren, zit u er allemaal klaar voor? Dit is de vrijdageditie van OSR, de avond door. En dat duurt gewoon lekker tot 9 uur. En daarna gaan we nog een uurtje de avond door. En zo gaan we de hele avond verder met goede muziek.

Het kan zomaar een slagzin zijn, hè, tijdens de verkiezingen of zo. Met allemaal van die politieke partijen dat er dan eentje zoeken. We can do better. Ja, wij kunnen het wel. Nou, tot zover. Daarvoor Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. Nee, zeker niet. Wij laten jou niet zomaar gaan. Wij hebben vanavond gewoon de lekkerste muziek voor je. De vrijdagavond met zometeen I'm Your Puppet, maar nu R.E.M.

0: Auto, begrijp me niet verkeerd. The Pretenders, Don't Get Me Wrong. En daarvoor nog James en Bobby. En I'm Your Puppet. Zometeen gaan we natuurlijk ook weer even kijken in de geschiedenisboekjes van vandaag. 2 oktober is het alweer. Ja, we zitten in het jaar 2026 en de temperaturen zijn nog steeds zomers. Guus, wat zeg jij?
1: Oh,

Hij was nog jarig van de week. Yuzuna Doer. Je hoorde hem dit keer met een groot hit uit de jaren 90. Samen met Nene Cherry. Het heette 7 Seconds. Wij gaan iets verder terug in de tijd. En dan gaan we naar 1965. Want op 2 oktober begint daar Manfred Mann's... de groep Manfred Mann. Hè? Manfred Mann, de Earth Band. Allerlei namen heeft het gehad. Maar in ieder geval Manfred Mann die begint aan een tournee achter het IJzeren Gordijn. En dat is dan de eerste westerse groep die in het communistische Oostblok optreedt. En in 1966 op 2 oktober begint de Tros haar uitzendingen als aspirantomroep. En voorzitter Joop Landré opent de radio en televisie officieel de programmering voor de Tros. En dat doen ze met een show rond Patricia Pai op televisie. Dus deze dame is al heel lang in beeld, want van de week zag ik haar ook nog op televisie. Motown Records, die klaagt op 2 oktober 1968 Brian Holland, Lamont Dozier en Eddie Holland aan. Het trio zou sinds 1967 geen nieuwe composities meer hebben geleverd aan de platenmaatschappij. En de 11-jarige Kylie Minogue die krijgt op 2 oktober 1979 een rol aangeboden in Skyways. In deze Australische serie gaat zij de rol van Robin spelen. Een van haar tegenspelers is de eveneens 11-jarige Jason Donovan. De jarige voor vandaag. Don McLean, Mike Rutherford, Sting, Tiffany en Robbie Neville.

hoop om te doen, de nieuwe tracks van Taylor Swift. Maar ik vind het niet heel vervelend hoor. Deze Patient Zero hoorde je met daarvoor de jarige Robbie Neville. En dat heette C'est la vie.

0: Ask Me Questions. Graham Parker en Rumor. Hele grote namen hier bij OSR 920. Met daarvoor Janet and Someone to Call My Lover. Janet Jackson hoort die op de radio. En weet je wie je zo meteen hoort? Ja, Petro Leendes. Na 9 uur is die bij je. En Berend Koenders komt daar weer achteraan. Ik ben er morgen weer tussen 2 en 4.
1: Take me someplace where there's music.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. Topbankiers luiden de noodklok over de opkomst van autonome AI-agents in het bankwezen. Deze slimme assistenten kunnen ieder spaargeld automatisch overboeken naar de hoogste rente en dat dreigt te leiden tot een gigantische bankrun. Volgens de Bank of England en economen kan dit traditionele banken leegzuigen en het hele financiële systeem ontwrichten. Centrale banken roepen overheden daarom op om nu in te grijpen en veel strengere regels op te leggen voor kunstmatige intelligentie. De studentenprotesten in Frankrijk lopen steeds verder uit de hand en zijn inmiddels omgeslagen in geweld tegen de politie. In Parijs en Belfort zijn agenten zwaar mishandeld door groepen jongeren, wat tot grote maatschappelijke en politieke ophef leidt. De protesten die begonnen vanwege lerarentekort en de slechte infrastructuur zijn volgens de minister gekaapt door gewelddadige groepen. Inmiddels blijven ruim 400 Franse middelbare scholen dicht en zijn er al bijna 2000 mensen opgepakt. En de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, eist dat Nicaragua alle oppositiepartijen weer toelaat tot verkiezingen en de politieke gevangenen vrijlaat. De Noord- en Zuid-Amerikaanse lidstaten dreigen met stevige maatregelen als president Daniel Ortega zijn verbod op de oppositie niet terugdraait. De Verenigde Staten spreken van een gevaarlijke dictatuur op het westelijk halfrond. Nicaragua stapte vorig jaar zelf al uit de OAS en zoekt sindsdien juist toenadering tot landen als Rusland en China. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. In de gemeente Gemerbakel werd op zaterdag 26 september de jaarlijkse Veteranendag gevierd. Het werd een waardevolle dag vol herdenking, ontmoeting en erkenning. De dag wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente Gemerbakel en de militaire veteranen Gemerbakel. De organisatie is blij de veteranen ook ieder jaar te mogen ontvangen. De muzikale omlijsting die applaus verdiende was dit jaar in handen van het Jachthoorn- en Trompetterkorps Gemert en de Gemert Fire Brigade Pipes and Drums. Op zaterdag 10 oktober is het in Laarbeek de Open Bedrijvendag 2026. Van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags kun je bij tientallen bedrijven op bezoek om te kijken hoe het eraan toe gaat. Dat is dus dé unieke gelegenheid om een exclusieve blik achter de schermen te werpen en ook de nieuwste innovaties in de gemeente van dichtbij te zien. Je maakt kennis met het inspirerende vakmanschap en de ondernemingsgeest van de regio Laarbeek. Ontdek zelf dus op 10 oktober de verhalen achter de producten en diensten. De gemeente Gemerbakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:15 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
2: Petro Leenders.

Kincaid, Dreams Are Ten A Penny. Welkom bij OSR 920. Welkom bij het laatste gedeelte daarvan door hier op OSR. Jazeker. George Harrison gaan we weer door. Got my mind set on you. I got

Mel en Vintage Future. Inderdaad, dat was de titel. De allernieuwste plaat die ze ten gehore brachten hier bij ons. Geweldig. The Traveling Wilburys, The End of the Line. De allergrootheden der aarde zingen hier in.

0: Margaret Singana. We Are Growing was een tv-serie destijds, hè? Jazeker. Wet, hoorde je ook. Good Night Girl, de studioband, die maakte ook een paar hitjes. Jazeker weten. Jewel Akins, even terug in de tijd met de Birds and the Bees hier op OWZ 9-2-0.
1: Let

B.O.B. featuring Bruno Mars. Nothing on you, zo heette dat. En Shaggy was erbij. Hey, sexy lady. En de Golden Earring. Ja, zeker. Mag niet ontbreken op deze vrijdag. Vrijdag is alles anders, zeker weten. Hier is When the Lady Smiles.

Marine, die was er ook bij. High Under the Moon. En de muziek van Shania Twain. Man, I Feel Like a Woman. Waar zou ze gebleven zijn, de Shania Twain? Zoveel hits gemaakt en zoveel mooie muziek, maar we hoorden niks meer van. Nee. Johnny Guitar Watson tegen de tijd van 10 uur aan. Hè? Straks na 10 uur Berend Koenens op de radio. Ik wens je er veel plezier mee en een fijn weekend. Hier is A Real Modifier.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Spaanse regering van premier Sanchez dreigt te vallen nadat het parlement twee belangrijke woningplannen heeft weggestemd. Sanchez wilde onder meer huurverhogingen bevriezen en de huisuitzettingen van kwetsbaren met hoge huren verbieden om de hevige protesten te sussen. Maar de plannen zijn gestrand doordat de Catalaanse partij Junts samen met de oppositie tegenstemde uit vrees voor minder huizenaanbod. Door die nederlaag koerst Spanje nu mogelijk af op vervroegde verkiezingen. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders om de staatskas te spekken. De regering van president Milei biedt de nationaliteit aan voor een minimale donatie van omgerekend €310.000 of een investering in staatsobligaties. Tegen een flinke meerprijs kunnen er ook partners en kinderen een paspoort krijgen. €90.000 per meerderjarige, ruim €22.000 per minderjarige. Volgens de Argentijnse regering geldt er wel een strenge screening om witwassen te voorkomen. En de man die wordt verdacht van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. Ook wordt er nu onderzocht of hij betrokken was bij een eerdere inbraakpoging bij Farage. De verdachte verschijnt aanstaande woensdag voor de rechter. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het fietspad ten oosten van Milhezen zou rond eind augustus klaar moeten zijn, maar het project stuit op onverwachte problemen en loopt daardoor grote vertraging op. De gemeente Gemerbakel spreekt van onvoorziene omstandigheden in de ondergrond. Graafwerkzaamheden, die doorgaans al begonnen rond 6:15, werden stilgelegd toen de aannemer op een onverwacht harde laag stuitte. En dit vergde extra onderzoek. De werkzaamheden worden na verwachting pas hervat vanaf komende dinsdag rond 2:00. De eerste drie fasen van de aanleg van het fietspad zijn inmiddels afgerond, maar het vierde stuk start pas in het voorjaar. De gemeente Gemerbakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. In de gemeente Gemerbakel werd op zaterdag 26 september de jaarlijkse Veteranendag gevierd. Het werd een waardevolle dag vol herdenking, ontmoeting en erkenning. De dag wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente Gemerbakel en de militaire veteranen Gemerbakel. De organisatie is blij de veteranen ook ieder jaar te mogen ontvangen. De muzikale omlijsting die applaus verdiende was dit jaar in handen van het Jachthoorn en Trompetterkorps Gemert en de Gemert Fire Brigade Pipes and Drums. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

De beste zangers, we draaien er vandaag twee plaatjes van de aflevering van de afgelopen zaterdag op de Nederlandse televisie. In dit geval was het Zoe Levi, Nooit meer alleen.

Bye. Colin Blunstone kennen ze van onder andere Andorra. Maar dit was I Want Some More. Ze zeggen wel eens ooit: blijven hangen in een droom. Dit is OSR 920. Tim Harden draaien we van een album met de gelijke naam. Hang on.

0: Helemaal tot het laatst volgezongen. I'll be waiting. En dan nu album van de week voor de laatste keer gaan draaien. Summer Haze van Ben Poole van het album Post Midnight Behavior.
1: Album van de week.

Muziek van de House Martens. Think for a minute, OSR920, wil je meer weten. Check onze website, OSR920.nl. T-Rex, here's Get It On.

0: muziek van Will Young en Light My Fire. Het is toch een bekend liedje van een andere artiest.
1: Ja.
0: Denk zelf maar even na. Ga ik even uitleggen dat we nog een albumtrack draaien van UB40. Het album heet The Very Best of UB40. Kwam uit in het jaar 2000. Hier is de Red Red Wine.

Muziek van Billy Joel en Honesty. Hey, we gaan eens even kijken wat we nu gaan draaien. Chris de Burg. Oh, we gaan in een bootje. Sailing Away.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. De Spaanse regering van premier Sanchez dreigt te vallen nadat het parlement 2 belangrijke woningplannen heeft weggestemd. Sanchez wilde onder meer huurverhogingen bevriezen en de huisuitzettingen van kwetsbaren met hoge huren verbieden om de hevige protesten te sussen. Maar de plannen zijn gestrand doordat de Catalaanse partij Junts samen met de oppositie tegenstemde uit vrees voor minder huizenaanbod. Door die nederlaag koerst Spanje nu mogelijk af op vervroegde verkiezingen. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. En de man die wordt verdacht van de moord op de Britse politica Ann Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. Ook wordt er nu onderzocht of hij betrokken was bij een eerdere inbraakpoging bij Farage. De verdachte verschijnt aanstaande woensdag voor de rechter. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het fietspad ten oosten van Milhezen zou rond eind augustus klaar moeten zijn. Maar het project stuit op onverwachte problemen en loopt daardoor grote vertraging op. De gemeente Gemerbakel spreekt van onvoorziene omstandigheden in de ondergrond. Graafwerkzaamheden, die doorgaans al begonnen rond 6:15 ochtends, werden stilgelegd toen de aannemer op een onverwacht harde laag stuitte. En dit vergde extra onderzoek. De werkzaamheden worden na verwachting pas hervat vanaf komende dinsdag rond 14:00. De eerste 3 fasen van de aanleg van het fietspad zijn inmiddels afgerond, maar het 4e stuk start pas in het voorjaar. De gemeente Gemerbakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:15 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. De politie is dringend op zoek naar de 37-jarige Nikki uit Boekel. Zij is sinds dinsdag 8 september vermist en werd voor het laatst gezien in haar woonplaats Boekel. Nikki vertrok die dinsdagmiddag om 5:00. De politie meldt dat ze mogelijk in Amsterdam zou verblijven. Nikki is nu inmiddels ruim 3 weken vermist. Ze heeft donkerblond haar en blauwgroene ogen en ze is 1,63 meter lang. Op het moment van haar vermissing droeg ze een jas, een zwarte trainingsbroek en beige schoenen. Heb je informatie over Nikki? Neem dan contact op met de politie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Herman Brood en Saturday Night. Nou, het is nog vrijdag, dus maar zaterdag komt eraan. En je hebt nog één beste zangersplaatje. Te goed, in dit geval van Clouseau. Er is hoop.
1: Denk je ook dat het anders wordt? Gaan we samen maken dat er vrede komt?

En blijft een juweeltje in de popmuziek deze Michael Kiwanuka. The Cold Little Heart. Eens even kijken. Albumtrack, ook in dit uur. In dit geval wordt iets van Conquest of Paradise van Vangelis. Terug te vinden op het album Conquest of Paradise uit 1992.

Roxette en How Do You Do. Eens even kijken wat we in de album tracks bak hebben zitten. Walker Brothers. Gelijknamig album No Regrets gaan we draaien. Bij 1975.

Hij kon flink van leer trekken, deze Alice Cooper, No More, Mr. Nice Guy en Elected waren best wel een beetje herrieplaten. Maar toen kwam hij tot bezinning met How You Gonna See Me Now. Je hoorde het hier op OSR 920. Limit. Hoe heet dat ding nou weer? Oh ja, eens even het hoesje. Oh, ja, inderdaad. Hier is Seiya.

Zombies. She's not erg. Dan dat we ook van Santana kennen. This is the Zombies, zo heet het album. En dit werkje gaat over Ain't No Stopping Us Now. Gaan we stoppen? Ja of nee? Nou ja, daar gaat het liedje over. Ook verder dan Whitehead.

What Are You Waiting For, Kane. Hey, de doordeweekse dag is voorbij. Over een aantal minuten is het weekend. Bedankt voor het luisteren. Graag een andere keer. Ik laat je met deze mooie versie van While My Guitar Gently Weeps. Tijdje terug ook al een keer gedraaid. Niet van, nee, daar niet van. Wel van Jeff Healey Band. Fijn weekend.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemerbakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. In de gemeente Gemerbakel werd op zaterdag 26 september de jaarlijkse Veteranendag gevierd. Het werd een waardevolle dag vol herdenking, ontmoeting en erkenning. De dag wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente Gemerbakel en de militaire veteranen Gemerbakel. De organisatie is blij de veteranen ook ieder jaar te mogen ontvangen. De muzikale omlijsting die applaus verdiende was dit jaar in handen van het Jachthoorn en Trompetterkorps Gemert en de Gemert Fire Brigade Pipes and Drums. De politie is dringend op zoek naar de 37-jarige Nikki uit Boekel. Zij is sinds dinsdag 8 september vermist en werd voor het laatst gezien in haar woonplaats Boekel. Nikki vertrok die dinsdagmiddag om 5 uur. De politie meldt dat ze mogelijk in Amsterdam zou verblijven. Nikki is nu inmiddels ruim 3 weken vermist. Ze heeft donkerblond haar en blauwgroene ogen en ze is 1,63 meter lang. Op het moment van haar vermissing droeg ze een jas, een zwarte trainingsbroek en beige schoenen. Heb je informatie over Nikki? Neem dan contact op met de politie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brenet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Op zaterdag 10 oktober is het in Laarbeek de Open Bedrijvendag 2026. Van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags kun je bij tientallen bedrijven op bezoek om te kijken hoe het eraan toe gaat. Dat is dus dé unieke gelegenheid om een exclusieve blik achter de schermen te werpen en ook de nieuwste innovaties in de gemeente van dichtbij te zien. Je maakt kennis met het inspirerende vakmanschap en de ondernemersgeest van de regio Laarbeek. Ontdek zelf dus op 10 oktober de verhalen achter de producten en diensten. De gemeente Gemerbakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. Het fietspad ten oosten van Milhezen zou rond eind augustus klaar moeten zijn, maar het project stuit op onverwachte problemen en loopt daardoor grote vertraging op. De gemeente Gemerbakel spreekt van onvoorziene omstandigheden in de ondergrond. Graafwerkzaamheden, die doorgaans al begonnen rond 6:45 ochtends, werden stilgelegd toen de aannemer op een onverwacht harde laag stuitte. En dit vergde extra onderzoek. De werkzaamheden worden na verwachting pas hervat vanaf komende dinsdag rond 2:00. De eerste 3 fasen van de aanleg van het fietspad zijn inmiddels afgerond, maar het 4e stuk start pas in het voorjaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. Elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Riel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingle in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het fietspad ten oosten van Milhezen zou rond eind augustus klaar moeten zijn. Maar het project stuit op onverwachte problemen en loopt daardoor grote vertraging op. De gemeente Gemerbakel spreekt van onvoorziene omstandigheden in de ondergrond. Graafwerkzaamheden, die doorgaans al begonnen rond 6:15 ochtends, werden stilgelegd toen de aannemer op een onverwacht harde laag stuitte. En dit vergde extra onderzoek. De werkzaamheden worden na verwachting pas hervat vanaf komende dinsdag rond 2:00. De eerste 3 fasen van de aanleg van het fietspad zijn inmiddels afgerond, maar het 4e stuk start pas in het voorjaar. In de gemeente Gemerbakel werd op zaterdag 26 september de jaarlijkse Veteranendag gevierd. Het werd een waardevolle dag vol herdenking, ontmoeting en erkenning. De dag wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente Gemerbakel en de militaire veteranen Gemerbakel. De organisatie is blij de veteranen ook ieder jaar te mogen ontvangen. De muzikale omlijsting die applaus verdiende was dit jaar in handen van het Jachthoorn- en Trompetterkorps Gemert en de Gemert Fire Brigade Pipes and Drums. Op zaterdag 10 oktober is het in Laarbeek de Open Bedrijvendag 2026. Van 10:00 tot 16:00 kun je bij tientallen bedrijven op bezoek om te kijken hoe het eraan toe gaat. Dat is dus dé unieke gelegenheid om een exclusieve blik achter de schermen te werpen en ook de nieuwste innovaties in de gemeente van dichtbij te zien. Je maakt kennis met het inspirerende vakmanschap en de ondernemingsgeest van de regio Laarbeek. Ontdek zelf dus op 10 oktober de verhalen achter de producten en diensten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.